De voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: one time.
1: I'm the S to the T to the E, W with a

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

get those demonstrators talk of

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwstad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
1: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
0: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
2: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
1: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds. Bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
0: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
1: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
0: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan den IJssel. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden, in het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alweer drukker en drukker onderweg. Voor veel mensen is het een lang pinksterweekend en trekken mensen erop uit. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag vielen tussen Zoeterwoude en Leidschendam 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A13 naar Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport 5 minuten. En de N210 staat erbij, Rotterdam richting Schoonhoven. Voor krimpen aan den IJssel 2 kilometer, je bent 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is steeds drukker aan het worden op de wegen in de regio. Merk je bijvoorbeeld op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten. Ook de A44 naar Den Haag staat vast, tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar. 2 kilometer, 10 minuten. En de N210 Rotterdam-Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Delft 10 minuten vertraging, voor knooppunt Benelux 5 minuten oponthoud. A13 daarna richting Rotterdam, voor Delft-Zuid 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier vertraging. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten, voor Maassluis ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein een half uur extra reistijd. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N210, Schoonhoven richting Rotterdam, voor de aansluiting met de N219, 20 minuten. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoflied 20 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging, één rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Briendorpbrug 20 minuten. A20 Hoevenholland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. En op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoorde het. Gouwenstad.
4: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
5: Engage.
6: Let's roll, baby.
5: Yes.
7: Listen to the music. Met Paul Reilaar.

0: Geschreven door Stevie Wonder, die ook meespeelde op dit nummer. Je hoort hem niet zingen. Dat liet hij over aan de mannen van The Third World. Die hadden een hit in het begin van de jaren 80. Tried Your Love, hoorde je.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouden Stad Radio.
0: En van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Dit is Listen to the Music. We mogen het weer maken met heel veel plezier. Dat doen wij iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7 in de avond. En natuurlijk ook op allerlei andere momenten terug te luisteren waar en wanneer je maar wilt. We maken er weer een mooi uur van, vol met muziek van vroeger, muziek van nu en ook platen die je misschien helemaal nog niet kent. Die stel ik graag aan jou voor in dit programma. Dat is hetgene wat we wekelijks doen, dus hier bij Gouden Stad Radio. We gaan verder met Shane Booth. Dat zeg je misschien niet zoveel, maar dat is wel zijn echte naam. Zijn artiestennaam is Somber en hij heeft behoorlijk wat hits op zijn naam staan de afgelopen tijd. Waaronder ook deze die momenteel hoog te vinden is in de hitlijsten. Homewrecker hoor je.

Gouden Stad Radio en het is Listen to the Music met de muziek van nu ook. Het is Somber en Home Wrecker. We gaan verder met muziek van vroeger. En het zijn artiesten die momenteel door Nederland toeren. Weliswaar in een hele andere bezetting, want ja, de belangrijkste man is er niet meer. En heel veel anderen zijn uit de band gestapt. Neem niet weg dat de familie zo groot is dat er toch nog een aantal leden de honneurs kunnen waarnemen. Dit zijn de Jacksons en Shake Your Body.

The Jacksons en Shave Your Body Down to the Ground. Die werd gevolgd door deze van Texas uit het begin van de Zero's. Het was Inner Smile hier op de radio. En het begin van de Zero's leverde ook een eerste kennismaking op met Coldplay. Een van de eerste platen die ze ooit uitbrachten was deze Don't Panic. Mooi nummer nog steeds.

uit de begintijd van Coldplay. Ja, dat klinkt toch wel wat anders, wat meer puurder dan wat ze tegenwoordig maken. Ik moet zeggen, dit vind ik ook wel heel erg mooi hoor. Don't Panic was dat van het eerste album, Parachutes. Listen to the music. En zo kwamen we aan bij het onderdeel wat altijd wekelijks terugkeert in het programma. We gaan op zoek naar een link die te leggen is tussen twee platen die wij achter elkaar draaien op de radio. Aan jou de taak om te kijken of jij kan ontdekken wat die connectie is, wat het verband is tussen de platen die je gaat horen nu in dit programma. Succes! Dit is Leg de Link.

Ja, door deze link gingen we vandaag wel heel erg relaxed, heel soepel, heel vloeiend, heel ontspannen en rustig doorheen. Smooth Operator van Sade hoorde je als tweede. En daarvoor draaiden we nog een andere smooth plaat, in dit geval smooth van Carlos Santana en Rob Thomas. Tot zover de link hier in Listen to the Music. Op Gouwestad Radio, de plaatjes van vroeger en de plaatje van nu die komen voorbij. Zoals deze van Another en 54 Ultra, dit is Talk to You.

Ja, met deze band heb ik volgens mij een soort vorm van dyscalculie, dan wel dyslexie. Want ik zeg heel vaak 45 Ultra, maar het is 54 Ultra. Samen met Another hoorde je Talk to You hier in Listen to the Music. En dit is Tom Petty. Hele fijne Mary Jane's Last Dance.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging de pijnen zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met...

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music.
3: Real Life Radio.
4: Music with more muscle.
5: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
4: Gouwe Stad Radio.
6: 100% jouw muziek.

alsof het heel oud is, maar het is gewoon spiksplinternieuw deze. Mama's Gun, You're the Joy. De vergeten plaat. En zo was het weer tijd voor De Vergeten Plaat. Het onderdeel in het programma waarin we op zoek gaan naar die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dit is een plaat die destijds in 2002 uitkwam. Op dit moment ook, een beetje in het voorjaar. En dat past ook perfect bij de tijd van het jaar. Een hele lekkere, relaxte plaat. Hij heet niet voor niets ook Lazy. En het is een track van David Byrne. Je weet wel, die man van de Talking Heads. Die ook een beetje aan het experimenteren was met zijn muziek. Hij schreef wat nieuwe nummers en hij zong ook wat vocalen in. Die vocalen a cappella ingezongen, die stuurde hij op naar een Brits dancecollectief. Express 2, zo heette zij. Had hij al een beetje op de korrel, denk ik. Die had hij al een beetje in het vizier. En had zoiets van, daar kan ik misschien wel wat mee. En zo geschiedde het. Het werd een hele mooie samenwerking tussen twee eigenlijk best wel uitersten. En het leverde wel een hele interessante plaat op. Lazy, Express 2 en David Byrne uit 2002.

Ja, ik weet niet hoeveel playlisten jij hebt vastgelegd in je Spotify of waar je ook je muziek bijhoudt. Maar deze staat bij mij in ieder geval altijd wel in mijn lentelijstje. Daar komt hij ook zeker voorbij. Express 2 en David Byrne, Jordan Lazy, die we ook hebben toegevoegd aan een andere lijst die jij kunt vinden in Spotify. Zoek even op De Vergeten Plaat. Want ja, het was wel een vergeten plaat die eigenlijk niet vergeten mag worden. Goed, we gaan verder met Olivia Dean, die ook op dit moment nog in de top 40 staat met It's So Easy. Maar ze heeft ook deze nog uit. Dat is een plaat met Sam Fender en die is ook heel erg fijn. Rain Me In.

0: Let's Stick Together. Lekker uit de 70s van Brian Ferry. Doet het altijd nog steeds goed, ook op de radio. Dus ik had zoiets van, nou die draaien we vandaag weer een keertje in dit programma. We gaan afsluiten en doen dat met de allerlaatste van vandaag. Dat is een hele leuke mix uit, een jaar of 5 geleden ongeveer denk ik gemaakt. Maar van een plaat uit de jaren 80. En dat komt mooi bij elkaar op deze manier. Zo zie je maar dat de muziek van tegenwoordig zich ook goed kan vermengen met de muziek van vroeger. Zeker als je die platen bij elkaar hoort, dan denk je bij jezelf van ja, had ook zomaar destijds al uitgebracht kunnen worden. Of had anno nu uitgebracht kunnen worden. Ik heb het over de Human League en Don't You Want Me uit het begin van de jaren 80. Die plaat die wordt gemixt door de Purple Disco Machine. Ja, die hebben de afgelopen jaren best wel wat hits gehad met hun kenmerkende disco sound. En dat levert een mooie combinatie op. Luister maar naar deze mix als afsluiter voor vandaag. Ik bedank je voor het luisteren en graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix. Mixing it up.
2: De leukste muziekmix hoor je hier.
3: De leukste muziekmix hoor je hier. De leukste muziekmix.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
1: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
0: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwe Stad Radio.

En dat was de band Bertajew met het titelnummer van een plaat die later dit jaar gaat verschijnen. Onder de titel Five Part... Hallo. Wat staat hier nou? Jeetje. Doet er even niet toe, daar kom ik wel een keertje op terug hoe die plaat heet. Want het is hier wel aan het begin van deze Going Underground aflevering 1393 van vrijdag 22 mei 2026. Die voor een groot gedeelte in het teken staat van een optreden. Het is iets rustiger muziek dan wat je net mee begon. Zangeres is al een aantal keer op tv geweest. Komt uit Gouda, is ook al een keertje hier geweest. Staat hier voor de tweede keer. Ik heb het over Anouk Holt. En die heet onder de naam Rena Holt. Staat ze dus nu op het podium en ze staat overal in Nederland te spelen. Binnenkort gaat ze ook in Gouden iets organiseren, maar daar vertellen ze straks meer over. Ik geef hier in ieder geval even alle microfoons aan de band. Hier is live in Going Underground, Rena Holt.

Dit was het nummer What Is Like. Is overal op te vinden. Spotify, YouTube. Waar je maar bedenken kan. Het volgende nummer wat we gaan doen, dat is een cover van Linda Ronstedt. En hij is When Will I Be Loved?

Het volgende nummer wat we gaan doen, dat is een eigen nummer. Die is ook al uit op Spotify, op YouTube, overal in de eerste EP. En hij heet Untitled.

0: Ja, en dat is dus Rinna Holt hier live in Going Underground. Ik zet even de galm een beetje eraf, want dat is dan wat makkelijker en wat leuker om naar te luisteren als je aan het praten bent. Want praten met galm is toch wat, wat uitdagender misschien, zou kunnen zeggen. Hey, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel voor ons uitnodigen.
0: Ja, nou ja, graag gedaan. Ik bedoel, het zat eigenlijk al anderhalf jaar in de planning, maar er kon steeds wat tussen. Ja, hele slappe excuses als tv-optredens enzovoorts bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt.
0: Het is, goed, ik heb maar ja gezegd van het cancel. Ik heb precies, waarom niet? Hè?
1: Ja. Moet toch wat?
0: Ja, precies daarom, ja. Hé, hey, maar je bent natuurlijk bij Talent Unplugged geweest, ook bij de Winnet Oxidol. Hoe ben je daar eigenlijk? Ja, kortweg, hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ja, we beiden eigenlijk op een andere manier. Talent Unplugged kwam mijn moeder tegen. Mm-hmm. En die zei van, ja, dit is echt wel voor jou, dit is echt wel voor jou. Daar moet je echt voor opgeven. En ik dacht van, nou, het zal wel. Eigenlijk, ik had eigenlijk niet superveel interesse in. Ik vond het wel een leuk programma. En zag ook wel van, ja, dit zou wel eventueel passen. Maar niet heel actief achteraan. En toen had mijn moeder uiteindelijk besloten me op te geven. En toen kwam ik ineens door die opgave heen, zeg maar. En toen kwam ik nog een ronde verder. En toen ineens hoorde ik van... zeg maar, werd ik gebeld van, oh ja, Douwe Bob wil je in zijn team hebben. Toen dacht ik, oh, oké. En ik was toen heel erg fan van hem.
0: Ja.
1: Dus ik zat een beetje zo van, oh mama, help me, hij was in mijn team, hij was in mijn team. Dus dat was wel even een dingetje. Ja. Van, fangirl moment toen op dat moment.
0: Ja.
1: En uiteindelijk toen, daarna was het uitgezonden, Talent Unplugged. En toen kreeg ik, ja, wat zal het zijn, 2-3 maanden daarna, een belletje van, joh, er is weer een nieuw programma. The Winner Takes It All. Eerst zei ik van, nou, jullie laten ook geen gras over groeien. Van, ik ben er van jullie af, eigenlijk. En toen zeiden ze van, ja, of we laten je voor altijd met rust. Of je doet mee aan dit programma. En toen zei ik ze van, ah, vooruit, laten we het maar eens doen, joh. Is toch gezellig.
0: Precies, ja. Je zei net, je kwam in het team van Douwe Bob. Je was toen heel erg fan. Is dat sindsdien bekoeld?
1: Ja, dat is wel bekoeld. Niet van omdat ik zijn muziek slechter vind. Nee. Maar ja, ik vind het nu een soort ongemakkelijk om te zeggen als je iemand dan persoonlijk kent of zo. Dus dat heeft meer daarmee te maken.
0: Precies. Ja. Het is er nog steeds leeg. Je durft niet meer toe te geven.
1: Nou, dat precies. Eigenlijk stiekem dat. Ja.
0: Nee, precies. Daarom. Ja. Ja. Hé, hey, maar het heeft je natuurlijk bekendheid gegeven. Maar heeft het je ook gewoon zelf, zeg maar, muzikaal gezien iets gebracht?
1: Ja, zeker. Je krijgt, hoe ik het altijd een soort spoedcursus. Zeg maar, want ik was natuurlijk al, zoals je weet, al bezig met muziek. Mm-hmm. En proberen op een professioneel vlak ook meer te komen, zeg maar. Maar dit geeft je natuurlijk wel echt een soort spoedcursus van, oh, zo werkt die wereld dus, zo zit het in elkaar. Ja. En dat leert je wel heel veel. Ja. En ook met gitaarspel gaf Douwe vaak wel goede tips. Ja. Voornamelijk op gitaar was het dan eigenlijk als hij tips gaf. En ja, daar leer je wel echt heel veel van. Ja,
0: ja, dus dat heeft je ook in die zin gewoon inhoudelijk ook wel dingen gebracht.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ben je ook op een andere manier gaan schrijven daardoor?
1: Nee, dat eigenlijk niet. We hebben nooit echt ook op schrijven gefocust. Mm-hmm. Dus dat doe ik eigenlijk, het ligt ook überhaupt net aan van in wat voor songwriting bij ik ineens kom. En dan de ene keer schrijf ik melodie eerst, de andere keer tekst eerst en dan alles weer tegelijk. En, dus dat verschilt sowieso altijd een beetje, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, nee, precies. Gewoon zoals het altijd was.
1: Ja, ja.
0: Ja, daarom. Ja. Oké, ik heb nog meer vragen te stellen, maar hier heb ik ook nog een stuk setlist staan. Dus zou ik zeggen van, ik geef je in ieder geval nu even weer gewoon de microfoons terug. Ik hou mijn snavel weer even en ik zou zeggen, hier is het tweede deel van het optreden van Rinna Holt hier bij Going Underground.
1: Het eerste twee nummers die ik ga doen, die zijn helemaal solo. En het eerste nummer daarvan, die komt ook in de tweede EP en die heet Home.

Het volgende nummer, dat is One Word. En die heb ik eigenlijk als eerste nummer bij Talent Unplugged gedaan. En die wil ik hier ook live doen, samen met de band.

Het volgende nummer wat we gaan doen, dat is een van onze lievelingsnummers om te coveren. Is ook van Linda Ronstedt overigens, want ik ben gewoon ontzettend fan van haar. En het is You're No Good en we hebben een beetje ons eigen sausje aangegeven. Dus hier is You're No Good.

0: Jurle Goed door Rena Holt. En dat dat niet voor haar geldt, kan je wel stellen. Want ik bedoel, ja, de ramen zijn er nog net niet uitgeklommen. Maar het gaat hier hartstikke goed. Hé, hey, jij hebt nou een... vorige keer dat je was als je solo. Ik heb je ook heel vaak solo's in optreden. Maar je bent daar met een band. Wie zitten er verder allemaal in?
1: Ja, ja, ja. Ik ben er heel blij mee. Op de bas hebben we Daniel Brugman. Mm-hmm. Echt, die zit er sinds kort bij. We hadden pas geleden audities. Want we hadden geen bassist meer. En toen kwam Daniel en eigenlijk waren we eigenlijk na de auditie al overtuigd om heel eerlijk te zijn. Want het matchte gewoon en het was gewoon goed. Dan hebben we op de drums Jailand Spoelder. En die ken ik al heel lang. Echt al jaren, ik denk 4 jaar of zo, dat we elkaar al kennen. En dan op de gitaar hebben we Chris Doppen. Hoe lang zie jij? Nou, bij een halfjaartje denk ik. Ik weet niet. Ja, zoiets zegt hij. Dus ja... Ja. Hun allemaal.
0: Ja, precies, daarom. En ik heb je een paar maanden geleden ook een keertje op zien treden waar je met z'n vijven. Dat was waarschijnlijk ter gelegenheid van het optreden waarschijnlijk.
1: Ja, dus we hebben zeg maar nog een gitarist, die is er vandaag niet bij. Mm-hmm. Dat is Jesse Straver. Ja. En die doet, als we echt optredens hebben waar zeg maar nog een gitarist bij nodig is, dat het heel gaaf is. Mm-hmm. En hij kan, dan komt hij ook erbij spelen.
0: Ja.
1: Dus die is er sporadisch ook bij, ja.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, je bent een beetje met een zoektocht bezig geweest dus om je band compleet te krijgen, zeg maar. Hebben zij ook al invloed op de muziek, op de nummers?
1: Ja, ik denk sowieso door samen te spelen heb je automatisch invloed. Ik schrijf meestal dan de nummers en dan gaan we het met z'n allen een beetje van dat er een bandomlijsting heen komt. Mm-hmm. Zeg maar, en dan bespreken we gewoon met elkaar van, oh, is dit gaaf of oh, is dit gaaf? Ik laat ze meestal een ding doen. Ja. En dan... Meestal komt er wel wat goed uit. Ja, gewoon het gevoel laten spreken en dan komt er meestal wel wat uit. Ze zijn heel handig op hun instrument.
0: Ja.
1: Dus daar hebben ze wel invloed op, denk ik op, ja.
0: Ja, dus het teelt ook naar een hoog plan uiteraard.
1: Ja, maar bijvoorbeeld, Chris bijvoorbeeld, die zorgt echt dat er een blues sound in komt. Mm-hmm. Want dat is echt de blues gitarist natuurlijk. En dan ik zorg meer dat de country sound erin komt bij wijze van spreken. Dus dan heb je toch wel, die invloeden.
0: Ja, precies. En hebben ze ook invloed, zeg maar, gewoon op een gegeven moment, ik noem maar wat, op de zanglijnen of zo, of op teksten, dat soort dingen? Of is dat wel iets wat een beetje vaststaat?
1: Nee, dat hou ik meestal wel echt vast. Meestal die nummers, die staan wel gewoon, ze staan wel, ja.
0: Ja. Ja, precies. En wordt ook wel eens gediscussieerd over dingen? Of dat is iets van, maar ik weet niet.
1: Nee, eigenlijk hebben wij dat nooit heel erg, nee. Nee, we respecteren elkaar meestal gewoon op ieder instrument van, oké, dat is gewoon jouw specialiteit. En we zeggen dat tegen elkaar gewoon van, dit vind ik wel heel gaaf. Of misschien net niet, of net iets anders, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan kan ik af en toe ook wel een beetje mierenneuken, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar eigenlijk, meestal eigenlijk wat we spelen vinden we al wel of bijna gaaf of heel gaaf van elkaar. Dus dat sluit eigenlijk altijd wel goed aan.
0: Ja. Ja. Het inspireert, jullie inspireren elkaar ook om dingen gewoon anders te doen.
1: Ja, zeker. Eigenlijk bijvoorbeeld zo'n jam ding, zeg maar, net zoals op het laatste nummer. Eigenlijk, die... We oefenen wel natuurlijk in de repetitie, maar eigenlijk is het maar net wat eruit komt. Ja. En dan, we zien eigenlijk gewoon live op onstage van, wat komt er vandaag eens uit?
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Precies, ja. Oké. Okay. Hey, je had het ook over dat je dus een aantal singles hebt uitgebracht. Ja. Je was ook met een EP bezig.
1: Ja, ik ben bezig met mijn tweede EP. Mijn eerste EP die is vorig jaar uitgekomen uit mijn hoofd. Mm-hmm. En we zijn al bezig met de tweede EP. De nummers zijn afgeschreven. We zijn ze nu echt... puur in bandformatie aan het uitwerken en dan gaan we de studio in en ze opnemen.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, precies. Ja, spannend.
1: Jazeker, ja. En vandaag hebben we straks nog één nummertje van de EP. Dus daar heb ik twee nummers stiekem hier al gespeeld.
0: Ik vertel niks door.
1: Niks door.
0: Nee, daarom. Precies. En bedoel, de vorige keer is natuurlijk alleen maar digitaal uitgekomen. Ja. Is dat nog steeds bij de tweede ook? Of heb je nou inmiddels wel een andere plannetje? Denk van, misschien ook wel een keertje iets fysieks of zo?
1: Ik... Mag, bedoel je als in optreden?
0: Als in cd, lp's, single, cassette.
1: Daar zit ik nog over na te denken. Want het lijkt me aan de andere kant ook wel heel gaaf om een lp uit te brengen. En ik heb per ongeluk tijdens een optreden dat aan de studio van Alve beloofd dat ze een lp krijgen van de ep. Dus nu moet ik daar ook aan houden natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat had ik beloofd. Dus sowieso komt er één lp die naar hun gaat. En dus ben ik nog een beetje aan het kijken van hoe ik dat inderdaad ga doen dit keer.
0: Ja, precies. Ja. Dat op zich wel benieuwd. Wat doet ik? Streaming is natuurlijk leuk, maar iets fysieks in je handen hebben en daarvoor een beetje, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus dat is,
1: precies.
0: Daarom. Maar goed, maar dat zijn al dingen die dus gewoon nog in de denktank zitten, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Ja, precies. Ja. Oké, maar de tweede EP, volgens mij, toen jij de vorige keer was, zoals de eerste EP uit, had je het zelfs wel over een derde EP.
1: Ja, ik ben ze wel al aan het schrijven, zeg maar. Wel, ik ben continu eigenlijk wel aan het schrijven. Soms krijg ik gewoon ineens van die invallen, oh, en dan schrijf ik 4 nummers achter elkaar of 5 nummers achter elkaar.
0: Ja.
1: Maar ik ben zelf wel met een derde EP al aan het schrijven, ondertussen dat we deze aan het uitwerken zijn.
0: Ja, ja. Precies, ja. Goed, dat is ook raar zijn natuurlijk als je op een gegeven moment helemaal op zou drogen van muziek van oké.
1: Ja, je weet het nooit hoor.
0: Nee, precies, nee, daarom. Nee. Maar gebeurt er steeds dat je wel eens nummers schrijft dat je op een gegeven moment een week of twee weken denkt van meh, nee, toch niet?
1: Ja, ja, dat gebeurt af en toe nog wel eens natuurlijk. Ik ben ook redelijk kritisch, moet ik ook zeggen. Maar meestal doe ik het gewoon op een manier. Ik schrijf wat. Ik schrijf het ook niet op wat ik schrijf. Want ik vind het heel belangrijk dat er een soort hoek in zit die je onthoudt. En dan kijk ik gewoon een paar dagen later van, hey, heb ik het nog steeds onthouden?
0: Ja.
1: En heb ik het onthouden, ga ik ermee verder? Heb ik het niet onthouden, dan was hij blijkbaar niet goed genoeg.
0: Nee, precies.
1: Dus eigenlijk zo doe ik het meestal. Ja.
0: Een beetje meer intuïtief, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, ja. Gewoon, van heb ik het onthouden?
0: Ja.
1: En anders was hij blijkbaar niet goed genoeg om te onthouden, zeg maar.
0: Nee, precies. Nee, was net niet de moeite waard.
1: Nee, precies. Precies. Precies.
0: Nee. Nee. Nee, oké. Okay. Ja, en je teksten die gaan ook gewoon over het dagelijks leven, over dingen die je tegenkomt.
1: Ja, ja. Over van alles, behalve dan... nou ja, grappig is What Is Like, die ik in de eerste set heb gespeeld, en Love Story, die ik in de tweede set, die zijn volgens mij binnen een half uur beide samen geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ze zijn compleet anders.
0: Ja.
1: Eigenlijk, want What Is Like, nou ja, de ene keer schrijf je over een ex, of de andere keer schrijf je over iets wat je weer hebt meegemaakt.
0: Mm.
1: Ik bedoel, ik heb ook een nummer geschreven, daar hadden we toevallig net over of je van je huisdieren een nummer schrijft. In principe heb ik dat ook gedaan.
0: Ja.
1: En nou ja, Love Story, dat ging dan over een verhaaltje van dat ik ooit las over twee mannen die waren verliefd op elkaar geworden, terwijl ze insomnia hadden. En dat ik dacht, oh, is wel leuk, schrijf gewoon een nummertje over.
0: Ja.
1: En toen ineens was Love Story ontstaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En wat voor de uitzending had ook nog even over dingen dat je natuurlijk, omdat je op tv bent geweest, dat mensen opeens veel meer van jou willen weten en dat soort dingen allemaal. Maakt dat je voorzichtiger of qua teksten?
1: Nee, qua teksten niet. Nee.
0: Nee.
1: Nee, nee. Ik schrijf gewoon van wat ik schrijf. Ik schrijf sowieso altijd iets sceptischer.
0: Mm-hmm.
1: Zodat mensen altijd wel hun eigen inbreng kunnen geven eraan, zeg maar.
0: Ja.
1: Net zoals Love Story, ik heb het toch iets sceptisch gehouden van dat je niet exact het verhaal weet erachter. En dat doe ik eigenlijk bij al mijn nummers wel. Zodat je altijd je eigen invulling kan geven. Dus ik hoef daar ook op zich nooit heel erg op te letten.
0: Nee, precies. Nee. Maar goed, het feit dat mensen opeens naar je toe komen en gewoon jouw hele doop zo licht erbij, denk je van, hè? Hoe weet je dat? Dan maak je niet... Ja. Die zijn niet voorzichtiger of zo.
1: Nee, sowieso ben ik redelijk privé. Dus ik denk ook niet dat er heel veel op internet komt staan. Behalve blijkbaar vond mijn vader uit dat ik van zoete aardappelfriet houd.
0: Oké.
1: Okay. Dat ik stond ineens op internet.
0: Ja.
1: Hoe dat is ontstaan, ik heb geen idee. Want mijn lievelingscocktail zat ook op internet.
0: Oké. Okay,
1: dus ik heb geen idee hoe. Maar mijn vader kwam erachter. Maar dat zijn gelukkig geen dingen die ik in een... liedjes schrijven of zoiets, nee.
0: Nee, precies, nee. Nou, ik kan de luisteraars die denken iets van, goh, want ik kan ze teleurstellen. Ze heeft geen beide genuttigd voor de uitzending, dus dat is wel...
1: Nee. Wel patat, maar geen zoete aardappel.
0: Nee, precies, daarom. Nee. Ja, ik hoop dat die patat niet te veel oplist, want ik ga weer de microfoons teruggeven. Dan kunnen jullie weer verder met spelen. Hier is dus voor de derde keer live in de uitzending Rena Holt met band.
1: Ja, en het volgende nummer wat we gaan doen, die komt ook op de tweede EP. En dat is Darkness of the Night.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
1: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
0: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
2: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Halve Stad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
9: Gouwe Stad Radio presenteert
10: de Golden Oldies Revival.
9: Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
11: Nostalgische, gouden ouwe.
9: Presentatie en samenstelling, Sjaak Zekeris.

luisteraars. We zijn begonnen met de Gold Oldies Revival. Een plaatje uit 1978. En hij kwam op nummertje 13. 8 weken in de top 40. Stevie Nicks doet mee met Kenny Loggins. Blijft een heel lekker plaatje. Whenever I Call You Friend. En ja, we zijn begonnen weer met een lekker uurtje. Remco Bologna dus achter de knoppen. En we gaan van 1978 gaan we door naar de 60 jaren. Een nummertje wat in 1965 op nummertje 24 stond. Wie kent deze niet? Ja. Lekker hemmetorgeltje. Kabbelend.

0: lijst staan. Een van de grootste bands die we hebben gehad. Want hebben kan ik zeggen, want ze zijn weer terug. Dit jaar een tour, weer een reunietour. De tweede kan je zeggen, van de Fatal Flowers. Amsterdamse gitaarband. Melodieuze gitaarband, prachtige band, vind ik. Want ze hebben goede muziek gemaakt. Mick Ronson heeft zich er tegenaan bemoeid. Nou, dat is niet de kleinste producer natuurlijk. En ook de man die met Pink Floyd heeft geproduceerd. Die is ook met ze bezig geweest. En ze zijn dus weer terug. Goede band met goede leden erin. Johnny D is back. Goede plaat trouwens. En Pleasure Ground wil ik ook wel even noemen. Dat is ook een goed album. Dit stond op een tweede album. Dat heb ik ook zelf in huis. Eerste album ook. En die mogen er ook zijn. Want toen maakten ze een beetje die 60s en die psychedelische 60s, begin 70s pop. En die mag ik erg graag horen. Die periode van de Fatal Flowers dus. 1987 was dit dus. Nummertje 36 maar. 3 weken. Daarvoor dus. Ik vertelde al iets over Georgie Feynman. Ja, die heeft ook nog gewerkt met Van the Man Morrison. Bijvoorbeeld. En nu gaan we naar het eerste vaste onderdeel van de Golden Oldies. Revival.
1: Million Seller.
0: We gaan naar 1963 en net is de Anthology 4 uitgekomen. Tenminste alweer een paar maanden terug hoor. Het is al een tijdje, al langer trouwens, zeg ik. Een half jaar denk ik. De Beatles Take 2 staat nu op de Anthology 4 van I Saw Her Standing There uit 1963. En daarna van het album Holland van de Beach Boys toen ze hier lekker in Holland verkeerden. In Baanbrugge een prachtige studio, een quadrafonische studio bouwden. En daar ook prachtige muziek opnamen. California Saga gaan we naar luisteren. En dat is door Al Jardine geschreven. Goed, de Beatles en de Beach Boys in vorm, kunnen we zeggen, uit 1963. En California Saga is uit 1971.
2: Oké, kom.
3: Take 2.
2: I got 1, 2, 3, 4.

Ja, ik wil nog even iets rechtzetten trouwens. Ik had net over de Beach Boys gezegd dat de plaat het 71 kwam. Foutje, 73, dat moet het goede jaartal zijn. Wil ik hierbij even herstellen. We gaan naar de lange plaat en dan hebben we het over de Rolling Stones die ik uitgekozen heb. En de lange plaat, de lange uitvoering is de Harlem Shuffle. Is natuurlijk niet van de Stones zelf, maar van Bob en Earl. Al uit 1963, luisteraars. De Stones coverden deze plaat in 1983. Ik hoorde hem in een prachtige discotheek in Gran Canaria toen. Playa des Ingles, dat vergeet ik niet meer. Maar dit is een mooie lange uitvoering en ja, die swingt de pan uit. En dan gaan we lekker naar luisteren. Hier in de Golden Oldies, Revival.

Nummertje 5 kwam je luisteraars 1986, deze van de Rolling Stones. En we gaan van 1986, we blijven even neer. 80 jaren luisteraars. En dat is best wel lekker, want ja, u weet het. En jij weet het ook. Als we naar de Golden Oldies Revival luisteren hier op Gouden Stad Radio, dan hoor je plaat uit de 60s, 70s, 80s, 90s soms. En af en toe de Zero's. Wat minder. Maar de classics, die vliegen hier om de oren. Het is er ook eentje. En we noemen dit, en ik vind dat wel een mooi woord, een nederdisco klassieke luisteraars, de volgende. Die kwam in 1980 wel op nummertje 1. En ja, ik blijf er lekker blij vinden. Spargo, de grootste hit van deze groep.

Ja, heerlijk plaatje op Spargo, luisteraars. De zangeres, we hadden de zanger, dat moet ik eerst even zeggen, die Eller Driessen heette die. Eller Driessen, en ja, hij schreef eigenlijk alle hits. Het was echt een funky guy. En ja, de zangeres, dat wil ik ook nog even zeggen, Lillian Day Jackson. Een Engelse naam, een Nederlandse zangeres. En ja, zij helaas stierf vorig jaar. Ja, vrij jonge leeftijd al, jammer. Dit was dus de best verkochte single van Spargo. En ze hebben er meer gehad. Hip Hop Hop is ook wel een lekkere trouwens. We gaan naar 1978, want toen had je een Engelse groep. Ja, en dit plaatje integreerde mij altijd, vooral door het intro. Heel lekker. En misschien vinden jullie dat ook wel. Je kent hem wel, dat 1978. Tell Me Your Plans, The Shirts.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.

Ja, het nummer dat Brian Wilson eigenlijk iedere dag draaide, luisteraars. Moet je nagaan, van de Ronettes, dus deze uit 1964. En geschreven door Phil Spector, Jeff Berry en Eileen Greenwich. Geproduceerd uiteraard door Phil Spector. En nadat eerdere opnames van liedjes geproduceerd door Spector niet werden uitgegeven, ja, werd Be My Baby gelijk een knaller, een hele grote. En het antwoord van Brian Wilson met de Beach Boys, die kwam gelijk, bijna gelijk met het prachtige Don't Worry Baby van de Beach Boys uit datzelfde jaar, ook uit 1964, met bijna dezelfde akkoorden en een melodie die je eruit kan halen als je goed luistert. En ja, Wilson zei, ja, ik zei tegen Roger Goldmine, die de tekst, of Roger Christian, die de tekst schreef van het nummer, want hij schreef eigenlijk de melodie, dat het zo moest klinken. En het klonk ook zo en hij was er verschrikkelijk blij mee. Het was de B-kant trouwens van I Get Around, luisteraars. Dan zijn we helemaal bij. Over de Ronettes met Be My Baby en de Beach Boys met het prachtige, niet minder mooie. Dat was het. Don't Worry Baby, juist. We gaan naar de Kings uit 1964. We blijven gewoon in dat jaar. En daarna gaan we naar 1967, naar de Bystanders. Naar het nummer 98 of 89.6. Ook zo'n heerlijk nummer. Werd hier trouwens geen hit, ongelooflijk. De Kings wel natuurlijk met deze. En dat swingt nogal. Hallo, zijn we er? Natuurlijk.

Ja, veel Squamish luisteraars, de Bystanders. Ja, ze zijn, uit 1967 kwam dit plaatje ook. Zijn niet zo bekend, hebben niet zoveel hits gehad, maar wat een heerlijk zomers plaatje is dit. En natuurlijk hebben sommige mensen dit herkend. Ja, dit ken ik uit de film. Ja, natuurlijk, The Boat That Rocked, luisteraars. Geweldig, leuke film over zeezenders. De Engelse zeezenders wel te verstaan, maar als je die film nog eens een keer kunt zien. Ja, dat is echt voer van mensen die gek zijn van al die piratenzenders en denken van ja, waren ze er nog maar. Dan zie je een brok nostalgie met humor, want daar zijn die Engelsen goed in. We gaan naar 1971, toen kwam het album Saturate Before Using uit van Jackson Browne. David Crosby deed alle vocalen en dit is een hit geweest, een kleintje in Amerika. En de Jacksons hebben hem gecoverd. Ja, dat piano intro is schitterend. Jackson Browne.

Ja, 1991 was dit, luisteraars. Het album Achtung Baby, en dat namen ze op in Berlijn. En dat was net in die tijd, zeg maar. Tenminste, ik moet het goed zeggen. Het album kwam uit in 91 en toen ze gingen opnemen in 90. Dat was net in die tijd dat de muur viel. En dat er allerlei dingen aan de hand waren, uiteraard in Berlijn. En dat de laatste bussen naar Oost-Berlijn gingen. En dat maakte U2 allemaal mee. En ook dingen in de relatiesfeer. Die Edge, dat was natuurlijk, dat is natuurlijk de basgitarist. Zijn huwelijk ging naar de knoppen. En dat hadden ze allemaal verwerkt in, ja, wat men zegt. De fans zeggen dat Achtung Baby het beste album is. Ik vind het ook een goed album. Maar ik ben altijd nog het meest gek op Joshua Tree en Rattle and Hum. Goed, we gaan afsluiten. Ik bedank aan de overkant, uiteraard, Remco Bologne. Morgen weer een shake en we gaan eruit met The Beat Goes On uit 1967. En dat is een plaatje van Sonny & Cher. Ik zou zeggen, maak er wat moois van.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens drie Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. Twee andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
1: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
2: De Israëlische minister.
1: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
0: Ja, een zesde Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
0: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
0: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Let's go.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Dank je wel. Dank je wel. Ook namens mijn moeder.

Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw